0: op een rij.
1: Op een rij.
0: Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

In 1983 kwam hij uit, de cd Shop Around van Babe. En daarop vind je deze Together in Love Again. Het klonk allemaal een klein beetje Phil Spector, jaren 60-achtig. Zo is de hele productie, eigenlijk de hele cd gemaakt. Maar er komt ongetwijfeld wel andere voorbeelden van tegen in een later uur. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Timmerman. Ik draai blijf jou oud en nieuw, we wisselen van elkaar. Oudje uit de vorige eeuw en de nieuwe door de huidige eeuw. Maar we pikken een klein beetje de plaatjes eruit die je niet zo vaak hoort. De krenten in de pap. En die zijn soms super lekkere krenten. Oh. Worden zojuist Valentine met de Alliance theme. En zometeen de Bicycle Race van de Queen CD van Valentine uit 2012.

0: De magische muziekselectie. Ouwe Meuk.
1: Ouwe Meuk 1965. We hoorden Fortunes en You've Got Your Troubles.

Wonderschone plaat, al die jaren. You've Got Your Troubles, The Fortunes, waren dat uit 1965. Het was een plaat uit 2022 en ook toen had ze tranen. Maar in 2025 was het wederom, ja, ik laat om jou geen tranen meer. Dat is niet helemaal waar. Ik denk dat ze toch hier dat draaitje pleint. Hier is Stephanie.

Lucht 2025, werd weer een klein beetje een rotjaar, maar goed, dat zal ontzettend weer goed komen met Stephanie. Ik laat om jou geen tranen meer. Muziek van Daisy Ballas uit 2025, dit is Strange Blood.

0: Normaal gesproken hebben we nu de treitenschijf, maar dat kan niet, want dit kun je geen treitenschijf noemen. Het is een doopplaat. Maria Catharina is gedoopt in het IJsselmeer bij Enkhuizen. En daarbij werd onder andere dit nummer werd gezongen en gespeeld. Nummer getiteld Thank You Jesus for the Blood. Maria Catharina.
1: De magische muziekselectie.

BZN was dat in de rolljaren. Rolling Around the Bend 1973, als ik me niet vergis. En kort daarna zou het de Europaling Sound worden, waar ze groot mee werden. Toen BZN besloot in 2007 om te gaan stoppen, althans. Het grootste gedeelte van de band besloot om te gaan stoppen. Er was nog eentje die op een gegeven moment daar nog geen zin in had. En dat was de drummer van BZN. En hij richtte een band op, de Mon Amour Band. En dat ging door in het voetsporen van BZN. En ze maakten een aantal fantastische mooie singles en een paar mooie albums. We gaan genieten van eentje uit 2014. Dit is Music Makes the World Go Round.

Ja, je kan ervan vinden wat je wilt, maar dit zit muzikaal gelikt en gigantisch goed in elkaar. Prachtig mooi stukje muziek van The Mon Amour Band. Music Makes the World Go Around uit 2014. Terug in de tijd met Duran Duran. Dit is uit 1985, A Few to a Kill.

Schitterende plaat die feitelijk de winnaar was van het Eurovisie Songfestival in 2025. Waar die de jury's wat hebben lopen rommelen. Althans, de professionele jury's die hebben bewust geboycott. Maar het publiek dat bepaalde anders. En daarmee werd Yuval Ravel tweede in het Eurovisie Songfestival van 2025. En feitelijk had ze de eerste moeten zijn. Muziek van Frida Bokker. We hadden in de jaren 1969. Dat vreemde jaar op het Eurovisie Songfestival. Waarbij maar liefst vier winnaars waren. En Frida was er ook bij. En Lenny Koer was daarbij. En nog een aantal anderen. Saint-Mille-Saint-Saëns.

Prachtig mooi nummer van Frida Bakker en Samuel Sanson in 1961. Ook in de top 40 uiteraard. Het was een van die vier grote hits van het Eurovisie Songfestival. Muziek van Piotr Gilbert, althans. Het is niet van hem, het is van Sash. Maar de man is heel erg goed met synthesizers. En heeft dus het nummer Ecuador van Sash met zijn core synthesizers instrumentaal vormgegeven. Piotr Gilbert.

Hier mag je niet doorheen praten. Nee, dat kan toch niet, hè? All of My Heart uit 1982 was de eerste bij Dekker Radio vandaag. Met A, B, C. Zijn ze nou klaar? Ja, nu zijn ze klaar. Dit vind ik gek. Dit is nieuw werk, maar ik snap het niet. Waarom noemen ze zich zo in hele zinnen? Moet je horen. Brooklyn, Funk, Essentials en Allison, Limerick en Eva Esman en Desmond Foster. Hoe? Oh, dat gaat er nog wel. Bus de bus. Stop. Welkom bij Dekker Radio.

0: nooit eerder gedraaid bij Dekker Radio. Brooklyn Funk en Essentials en de rest van het spul. Bust de bus stop. Huh? Knal, boom, uit. Nou zegt jongen.
1: Menno Dekker.
2: Met de muziek van
3: de jaren 90.

dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor dat ik met één spreuk alle pandas

Lief liedje, hè? Lee Towers en Bart de Graaf. Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven, uit 1997, nee, nog ouder, 1992 zelfs, jawel. Ilse de Lange, met een pas uitgebrachte, Get It Right, wauw, luister.

Ilse de Lange, Get It Right. Een bak herrie was het eigenlijk, maar wel mooie herrie, toch? Kenny B, kennen we die nog? Met zijn verhaal over Parijs. Dat is ook alweer uit 2015. Zo hé. Maar het was een leuk liedje, luister maar.

Mooie liedjes van Octa en de Munnik. En dit was er één van uit het jaar 2000. De Kapitein deel 2. En ze hadden ook nog een deel 1. Die draai ik binnenkort wel weer eens. Wat dacht je van deze? Oh, klinkt mooi hè? Uit 1965. Jonathan King is dit.

0: Everyone's gone to the moon. Hoe dan? Eens even kijken hoor. Oh, Wiebe is klaar. Hij zit in Studio 2 met deze drie. Luister maar.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

Harry, afkomstig uit 1970. American Woman van The Guess Who. Wie? Nou, The Guess Who. Raden maar, toch? Dadelijk Blootsen en Bonfire, maar eerst deze van Laura Pausini en Fidati di me.

Zo, die dame is ook weg, ja. Drie achter elkaar had ik beloofd. En Blauwzoen en Bonfire. Maar hij stond niet klaar. Maar nu wel, hoor. Ik geef het eerlijk toe. Ik maak ook wel eens een foutje, hoor.

0: leuke zanger, hè? Dwight Bissels. En dit is de dag dat je naar Dekker Radio luisteren mag.
1: Een hit uit de jaren 90. Dekker Radio.
0: Zo zeg. Het lijkt wel Sinterklaastijd. Rijmen en zo. Nou, daar hou ik niet van, hoor.

0: Menno Dekker met de muziek van gisteren.
1: Nou, je mag ook zeggen eergisteren hoor. De Rolling Stones. One More Shot bij Dekker Radio. Bang!

voor een Nederlandse groep niet gek, hè? The Ladies of Soul. The Woman's World. Daar heb ik geen verstand van, dames. Ik kijk op de klok, ik moet een beetje opschieten. Ik zit weer te treuzelen, dat mag niet. Nee hoor. Dit is leuk. Los Angeles, jaren 80. En een Amerikaanse discjockey op een van de vele radiostations. Heette Rick Dees. Met het programma Rick Dees in the Morning. En Disco Duck hoor je.

Nou, ik kijk op de klok. Moet het voortmaken, want anders lukt het niet. Ik moet wel een beetje uitkomen aan het eind van dit uur. Ja. Wat dacht je hiervan? The Carpenters, als afsluiting. Sweet, sweet smile. Nou, dan eindigt het toch nog eens goed. Hè? Dit uur Dekker Radio.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker. Ah.

0: Discotheekmuziek was dit, jawel. Ja. In de jaren 70 al, ja. Van Chic en The Freak. En als je dan een singeltje kocht van zo'n nummer, dat duurde het hooguit 2 minuten. Dan had je mazzel hoor. Hey, welkom bij Dekker Radio. Ik geef het full amount.
1: 80 is prachtig.

Ja, als je een beetje simpele mind hebt, dan beloof je van alles, toch? Wil je niet daar te komen, ben je gek? Ik heb ze de studio uitgewerkt. Hoor je wel? Ze zijn weg. Kraantje Papi en Joshua Nolet. En deze, mijn meisje. Leuke van een paar maanden geleden.

deze jingle heet het Rode Mannetje. Heel toepasselijk. Want dat rode mannetje ben ik met mijn rode haar. Ja, toch?

Fairground Attraction. Stockout uit 1988. Perfect. Nou, het was wel perfect, vind ik. Je luistert naar Dekker Radio. En Nick in Zoom.

The Whispers. En zo kunnen ze nog uren doorgaan. And the beat goes on, and on, and on, and on. We gaan eens even kijken in Studio 2, want volgens mij zit Wiebe klaar. Oh ja, bijna. Eerst nog even deze. Wacht even hoor. Nog even een kopje koffie drinken. Met VOF de Kunst. En dan zijn we zo, na de mededelingen, even weer terug bij je. Met meer muziek bij Dekker Radio.

drie achter elkaar. De eerste van de drietal was van Lionel Richie, You Are My Destiny. Een nummer uit 1992. Dadelijk Jorieke Sterken als derde. Met, hoe heet dat nou? Ik weet dit niet hoor. Geen idee, Ricky. Ja, zo schrijf je dat toch niet? Nou ja, een beetje verkeerd getypt. En dan Olita Adams als tweede, Get There.

Het is toch verschrikkelijk dit? Ja. Hoe durf ik het te draaien? Ik snap het af en toe ook niet. Uit 2024. Jorieke Sterker. Onthoud die naam. En het verhaal over Ricky. Nou vind ik het mooi geweest. Ik ga nu een kwaliteitsnummer draaien. Oh. Oh, zit dat zo lekker? Tom en Dick. Oh. 1969. Bloody

Dit vind ik nog het mooiste gedeelte. Dat orgeltje erbij. Prachtig, hè? Tom en Dick en Bloody Mary. Zullen we nou maar eens iets echt gaan draaien? Jawel. We gaan naar New York. Ben je daar wel eens geweest? Ik ben er een paar keer geweest. Ja. Als je het over een grote stad hebt, is het New York, hoor. Daarbij vergeleken is waar ik geboren ben, Amsterdam, maar een dorpje. A Night in New York, Dekker Radio.

0: Mel en Typhoon. Uit Nederland en Colors.
1: Dekker Radio.
0: Zo, nog even een uitstapje naar Duitsland maken. Udo Jürgens, niet 66 jaar. Als je 66 jaar gepasseerd bent. Dat ben ik ook.
2: Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin.

Der Udo aus Deutschland. Mit 66 ja. Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren. En er bestaat ook in het Nederlands. Vertolkt door Franklin Kennedy. Die draai ik ook wel weer eens. Met hetzelfde orkestbandje, maar met de Nederlandse tekst natuurlijk. Toch? Oké. Okay. Ik ga afscheid nemen. Want het is voorbij. Zeg dat wel, meneer. Tot de volgende Dekkerradio maar weer.

Dirk Wouters, jaar 1987, open het programma Bond voor vandaag. Deze van Nick Kamen. Loving You is Sweeter Than Ever. Ja, fijn dat u weer bij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai ook dit uur de plaatjes weer voor u. Hedendaagse muziek hier van Teddy Swims. Break Up in Reverse.

0: En dan was het de muziek van Teddy Swims. Opeens was het liedje klaar. Hè? Break Up in Reverse, de titel van deze plaat. 2026 muziek was dat. Wij gaan terug in de tijd met de, wat wij dan noemen...
1: Oude meuk.
0: 1967, hier hebben we Petula Clark. Don't sleep in the subway. Muziek van lang geleden, maar wel lekker om nog te horen.

0: Jazeker, de muziek van Petula Clark. En dit kwam allemaal uit 1967. Don't Sleep in the Subway.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En dat is het zeer zeker. We gaan naar 2002 met Paul Simon. Father and Daughter.

0: De muziek van het jaar 2002, Paul Simon. Father and Daughter, de titel van het nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Op en met 2017 met Zara Larsson. I would like.

0: de 2017 muziek van Zara Larsson. I Would Like, zo heette het plaatje.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk is van Nielsen Southern Harmony samen met Brigitte en The Dusty Trails. Are we in trouble now? Hoop het niet voor ze.

0: Ja, zitten we in de problemen of niet? Nieuwe plaat van de samenwerking Nielsen Southern Harmony en Brigitte en de Dusty Trails. Are we in trouble now?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 1992, Lionel Richie. Dit is My Destiny.

muziek van Lionel Richie kwam daar voorbij. Denver uit 1992. My Destiny, de titel van de plaat. Wij gaan op naar het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1978. Hans van den Berg en zijn band Grupo Sportivo. Dit is Rock'n'Roll.

De Nijmeegse zanger Frank Boeien samen met zijn Frank Boeien groep natuurlijk uit 1984 een dikke hit. Zwart-wit, en dat ging natuurlijk over discriminatie en zo. Moeten we het niet doen, hè? Zeker niet. Hedendaagse muziek hier zo, Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies.

0: Hedendaagse muziek, Martin Garrix, ditmaal samen met de mannen van U2, Fireflies, de titel van het nummer.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan terug in de tijd dus. We gaan naar het jaar 1963 met Paul Anka.
4: Hello Jim.
0: Zo heet het.

0: Polenka was Hello Jim en op het eind was het Goodbye Jim. Zo was het dan ook maar net, daar was hij niet helemaal blij mee.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de beste mix uit het jaar 2009 met James Morrison en Nelly Furtado. Broken String.

0: The Broken Strings, James Morrison samen met Nelly Furtado horen daar voorbij komen.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En uiteraard ook voor u, Ralph Bogart. Duitsstalige muziek. Tijd die niet vergeet.

0: Nieuwe plaat van Ralph Bogaert, Zeit die niet vergeet. Ja, zo een beetje een stukje Duitsstalig muziek, zo'n programma. Maar ja, waarom ook niet, hè?
1: Hé, hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: Dat vind ik ook. 2023, hier hebben we Sera. Haar nummer Best Friend.
2: She doesn't really like attention, yeah, she...

2003, de muziek van Sarah Best Friend. Het is ieder van de plaat. Kijk ik op de klok en dan zie ik dat het de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Het was weer een uurtje lang bont op je radiotoestel. Zoals elke keer weer vol met muziek uit allerlei decennia. Wat stijltjes. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier gedaan. Reageren op het programma kan, mag het natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com staat er eens wat daarvoor open staat. Ik wens u nog een fijne dag verder en ik vertel nog even wat de muziekjes waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst 1973, Marvin Gaye en Let's Get It On. En daar nog een nieuw werkje van Katie Knip, een nummer wat genoemd is, Metro in Paris. Ik zeg bedankt, nogmaals, de groetjes. En graag weer tot de volgende bond.

1984, de muziek van China Crisis, Wishful Thinking, de titel van de plaat. Open het programma Bond voor vandaag. Fijn dat u er weer bij bent. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Als u erbij bent, zorg ik voor de muziek. Alex Warren hier zo.

0: Just down the road.
1: Alweer een paar jaar terug in de tijd, 2024 kwam het uit, de muziek van Alex Warren. En dit was gejold Carry You Home. Nou, maar niet te zwaar zijn, want anders moet je flink tillen natuurlijk. We gaan terug in de tijd trouwens.
2: Ouwe meuk!
1: 1969, Boskeks. Dit is Finding Her.

0: Ja, verrassende muziek van Boris Kekzee. We benamen kennen uit de tweede helft van de jaren 70 met een aantal hits. Dit was in ieder geval eentje uit 1969. Finding Her, oude meuk, zoals we dat dan ook noemen, uit 1969.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.

0: De muziek van Colby Calais, even terug naar het jaar 2008. Dit was een nummer met de titel Realize. En we moeten ons realiseren dat er heel veel mooie muziek is. Vandaar dat we het ook draaien natuurlijk.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2017 gaan we heen met Sam Smith.
2: You must think that I'm stupid.
0: The good at goodbyes.
2: You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: De muziek van Sam Smith, 2017, muziek was dat. Too Good at Goodbyes. Nou, dat zijn wij niet. We blijven gewoon dagelijks bij u terugkomen met de lekkerste muziek.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk van Stadpoet. Sweet Tequila Sunrise.

0: Stadspoëet en Sweet Tequila Sunrise, een leuke nieuwe Duitsstalige plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Van 1997 met Lucretia McNeil, My Side of Town.

De muziek van de Robert Cray Band, terug naar 1987, Right Next Door, de titel van deze heerlijke plaat. En omdat het een heerlijke plaat is, uiteraard hier ook in het programma Bond. Hedendaagse muziek hier van Lost Frequencies. Dit is Live It All.

0: Hedendaagse muziek van Lost Frequencies, Live It All, zo heet het, het plaatje anno 2026 in het programma. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1963, The Crystals, The Do Run Run, When He Walked Me Home.

0: productie Phil Spector, hè? Typisch nummer uit de jaren 60, 1963. The Crystals, To Do Run Run and When He Walked Me Home.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we naar 2002 met Last Ketchup, oftewel Agere. Dit is de Ketchup Song uiteraard.

0: Jazeker, de Ketchup Song, Last Ketchup, jaar 2002. Ja, dat is alweer zo lang geleden. En dat is het natuurlijk ook, als je dat rekent. 24 jaar terug in de tijd.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: We hebben ook voor u Chris Williams en een nieuwe plaat, Blue Summer. We horen de golfjes gaan, hè. Nog even een kopje. Lekker nat worden.

0: Leuke nieuwe plaat van Chris Williams. Dit was Blue Summer.
1: Hé, hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: James Bay.

De Best Fake Smile van James Baird 2015. En daarmee kwamen we op het punt in het programma dat we weer eens afscheid van u gaan nemen. Dit was dan weer een uurtje lang Bonte Pure Radio Toestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier een programma voor u gemaakt. Reageer op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. Ja, en voor het overige rest mij nog u een hele fijne dag toe te gaan wensen met allerlei leuke activiteiten uiteraard. En uiteraard ga ik u nog vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1972. De monsterhit van Julio Iglesias uit dat jaar, Un Canta Galicia. En daar nog een nieuw werkje van Sandy Summers, Like a 70s Day. Nou, dat past er precies achteraan, hè? Muziek uit de jaren 70. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende Bond maar weer.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: De hits op een rij. Dit is jouw hitstation, Free Music Radio.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. En samen met de Kaizer Chiefs en die Ruby. Dat is een stevig begin om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Dat je van deze Vogue en Dancing the Night Away.

tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtend.

0: Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Deze Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. Hij wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.
1: Ik moet dringend op vakantie, maar ik kom er nooit niet toe. Weer een dag zonder substantie, ja, voel me niet zo goed. Ik slaap en ik eet en ik werk en ik eet en ik werk en ik

was even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu new wave, is het nu... Ja, dit is gewoon een machtige plaat. Was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind een toekomst? Dat is de aanvraag.

is al jaren mijn lijfliedje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist. Want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii? Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, het lokkenhalte ligt hoog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Het was er eentje uit 84 van Will Tura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, buddy, toch? En Hopeloos was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Cargo en One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fire It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Onda, Jospella. MUZIEK

0: Ja, het was weer lekker Belgisch met de Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendkroeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Gewoon vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Mabella Mia.

Zoals altijd beginnen we met een plaat wat later een hit zou worden in een, door een andere uitvoerder of uitvoerster. Het was met deze ook het geval. Je hoorde de Small Island Pride, zo heet de groep, en Going Down Jordan. Het nummer zou later een hit worden voor onder andere Harry Belafonte, maar natuurlijk ook voor de Les Humphrey Singers. En daar is die versie het meest van bekend. Small Island Pride is een band afkomstig uit Trinidad. En het nummer is geschreven door ene Theophilus Woods. What's in the name? Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. We hebben er weer een stuk of 18 voor je uitgekozen. Natuurlijk zijn de vaste onderwerpen ook weer daar, zoals de tragiek van de muziek deze keer met Nick Drake, onze Nederpopplaat en muziek van James Gold. Luister maar eens naar With My Baby.

Deze is wat meer bekend, de Unit 4 and 2 Concrete and Clay. Engelse band die een nummer 1 notering had in de Engelse hitlijsten met dit nummer. De groep werd in 1962 opgericht door Brian Parker. En die was gitarist en zanger in de groep The Roulette. Nou, als gevolg van gezondheidsproblemen verliet Parker op een gegeven moment de groep, maar bleef nog wel een nummer schrijven voor de band. En daarvoor hoorde je Bobby Garrett, Big Brother, Amerikaanse R&B en soulzanger. Best bekend is hij als de helft van het duo Bob en Earl. Zijn eigenlijke naam was Bob Ralph en hij nam in 1966 een nummer op en dat voor het Meerwood label. We begonnen dit trio met James Gold, With My Baby, Amerikaanse soulzanger. Het nummer verscheen op het Stax label, welke was opgericht door Jim Stewart en Estelle Axton. Zo meteen onze nederpoplaat, deze keer de JJ's, maar eerst deze. Een hele merkwaardige, maar ook leuke. Tiny Tim en de titel is Tiptoe Through the Tulips With Me.

Pat LaRocca en Rowena. Typische rockabilly muziek, dat is duidelijk te horen. Eigenlijk zouden we nog wat meer van deze meneer willen weten, maar we kunnen helaas niks vinden. Mocht jij dat ze wel weten, laat het ons. Stuur het naar ons toe. info@theoldiesproject.nl. En daarvoor hoor je Bobby Christo en The Rebels. I've got you out of my mind. Zijn echte naam is Bobby McKiller. De plaat die werd geproduceerd door de legendarische Engelse muziekproducer Joe Meek. En dat is duidelijk te horen. Die heeft een herkenbare sound. En we begonnen met Tiny Tim, Tiptoe Through the Tulips with Me. Hij werd geboren in New York en begon in de jaren 50 al met zingen. Met zijn artiestennaam Tiny Tim. Zijn eigenlijke naam was Herbert Kyrie. En begon in 1962 met professioneel zingen toen zijn manager George King hem geboekt had in de club die de voorkeur gaf aan artiesten van een klein gestalte. Nou, oorspronkelijk stond het nummer uit 1929. We hebben het nog even voor nagekeken. Dat was ook geschreven door Al Dubin en Joe Berg. Merkwaardig nummer. Er is ook nog een Nederlandstalige versie van, wie weet, zullen die TZT nog eens een keer voor je draaien. Straks hebben we nog muziek voor je van Peter Nelson en de Castaways. Maar eerst deze van The Sheffields. Hey, hey, Loverboy.

0: Onze nederpoplaat hoorde je de JJ's en Bald Headed Woman. Afkomstig uit Den Haag. Voortgekomen overigens uit de Jumping Jewels. Groep die werd opgericht door Hans van Eyck, Tjibbe Velo, Joop Onk en Kees Kranenburg. Begin 1966 bereikte het nummer wat je hoorde vierde plaats in de top 40. Hans van Eyck, jawel, die later naar de T-shirt ging, werd vervangen door Leo Benink. Die was ooit eens lid geweest van René and His Alligators. Daarvoor hoorde je The New Inspiration, You Made a Fool of Me. Belgische band, die begon in de jaren 60. Toen ze werden opgericht, eigenlijk onder de naam The Blackfellows. De groep deed het overigens goed in het Gentse uitgaanscircuit. Na 3 jaar werd de naam veranderd in The New Inspiration. En dat op verzoek van de toenmalige manager. Ook aardig eventjes om te vermelden was dat hun eerste manager de Gentse politiebrigadier Walter Helbijk was. Die had dus duidelijk een bijbandje, zullen we zeggen. We begonnen met dit trio met The Sheffields' Hey Hey Loverboy, afkomstig uit Sheffield en wel. Ze begonnen oorspronkelijk onder de naam The Vampires. Ze hebben 3 singles opgenomen en die zijn nu zeer zeldzaam en zeer gewild. Dus wie weet ligt die misschien nog ergens in een oude schoenendoos bij je op zolder. Ga eens kijken. Hoeveel dat ze waard zijn, dat weet ik niet. Maar als ze zoiets zeggen dat ze zeer gewild zijn, dan hangt er toch een aardig prijskaartje aan.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Nick Drake. Hij werd geboren in 1948 in het vroegere Birma, waar zijn vader ingenieur was. Na een korte tijd in India gewoond te hebben, kwam het gezin in 1951 terug naar Engeland. Drake ging met een demo naar een platenmaatschappij waar producer Joe Boyd direct zijn talent onderkende. De 20-jarige Nick Drake werd ontdekt in 1968 en kreeg onmiddellijk een platencontract bij Island Records. Zijn debuutalbum Five Leaves Left verscheen in 1969. Het album werd gekenmerkt door de breekbare stem van Nick Drake, het delicate gitaarspel en de melancholie van de nummers. Zijn tweede album, Brighter Later, dat verscheen in 1970, ging op dezelfde muzikale weg verder. Geen van beide albums verkocht goed. In dezelfde periode raakte Nick Drake in een depressie die hem vaak belette te schrijven en te componeren. Drake trok zich meer en meer in zichzelf terug. In 1972 kwam Pink Moon uit, een akoestisch album vol naakte, sombere nummers dat in amper 2 dagen opgenomen werd en waarin hij terugging naar de essentie van zijn muziek, zijn stem en zijn gitaar. De teksten stonden bol van spijt, verlies en ontgoocheling. Ook nu weer bleef het succes uit. Nick Drake vertrok naar Frankrijk, waar hij samenwerkte met Françoise Hardy. Hij zou enkele nummers voor haar geschreven hebben die echter nooit werden uitgebracht. Na deze periode raakte Drake opnieuw in de depressie. Hij had het gevoel dat hij zijn doelpubliek onvoldoende kon bereiken en dat hij gefaald had in zijn opzet. Het was het begin van een periode vol psychische problemen met een hospitalisatie van enkele weken als dieptepunt. In 1974 ging Nick Drake voor de laatste keer de studio in en nam 4 nummers op die toen op Fruit Tree, een postuum verschenen compilatiealbum, verschenen. De nummers waren somber en vol verwijzingen naar de dood. Intussen woonde Nick Drake opnieuw in het ouderlijk huis. In de nacht van 24 op 25 november 1974 nam hij een overdosis van zijn antidepressivum triptisol. De volgende dag vond zijn moeder hem dood op zijn bed. Velen vermoeden dat hij zelfmoord pleegde, maar familie en vrienden spreken dit tegen. Volgens hen had hij de laatste maanden minder psychische problemen en was de overdosis een ongeluk. Toch blijft de twijfel. Niet het minst doordat naast zijn bed het boek De Mythe van Sisyphus van Albert Camus lag. Een essay over het absurde van het bestaan en de existentiële vraag naar zijn zin van het leven. Tegelijk is juist de boodschap van Camus dat je altijd door moet gaan met strijden. Nick Drake is begraven in Tenorworth in Arden. In de tragiek van de muziek Nick Drake and Time Has Told Me.

Peter Nelson en de Castaway, Skyboat Song. De groep is afkomstig uit Christchurch, Nieuw-Zeeland. Nou, het werd opgericht door Peter Nelson. Toen ze verschenen in de tv-show Teen Scene, dan braken ze echt door. En de line-up van de groep die bestond uit Peter Nelson dus, Len Ormsby, Doug Petrie, Doug Henderson, Don Clarkson en Peter Gillette. En daarvoor hoorde je Alice Wonderland, He's Mine. Soulmuziek uit Detroit, het was gewoon een eendagsvlieg. One Day Fly, die in 1963 een hit had met dit nummer. Ze werkte overigens eerst als dienstmeisje voor Stephen Schlex. En dat was een songwriter en mede-eigenaar van Bardell Records. Er wordt gesuggereerd dat Schlex het hele Alice Wonderland had gemodelleerd naar Little Eva. Die kort daarvoor een grote hit had met Locomotion. En we begonnen dit trio met de tragiek van de muziek Nick Drake en Time Has Told Me. Zometeen nog muziek van de Serendipity Singers Ivory Joe Hunter. Maar eerst deze van Rick and the Legends, I Wonder Why.

Johnny Allen en Point Bro. Geboren in Raymond, Louisiana. Hij groeide op in een muzikale familie, staat er hier. Nou, op zijn zesde verjaardag speelde hij al gitaar. Toen hij 13 was, speelde hij in een band genaamd de Walter Mouton en de Scott Playboys, die traditionele Cajun muziek maakten. Nou, tegenwoordig is hij een gepensioneerd leraar in rusten, zullen we maar zeggen. Daarvoor hoorde je de Serendipity Singers, Don't Let the Rain Come Down. Amerikaanse folkgroep die bestond uit 9 leden. En ze begonnen overigens al aan de Universiteit van Colorado. En daarvoor hoorde Ivory Joe Hunter, What's the Matter Baby? Heeft niks met het nummer van Ella Foley te maken, alhoewel ik dat in eerste instantie wel dacht, maar blijkt zo niet te zijn. We begonnen dit kwartet met Rick and the Legend en I Wonder Why. Heb je suggesties voor dit programma, het zij of voor onze Nederpopplaat, Belg popplaat of de tragiek van de muziek, stuur het naar info@theoldiesproject.nl. Aan alle goede dingen komt een einde, zo ook aan deze aflevering. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt, wij in ieder geval wel. We gaan eruit met een niet zo voor de hand liggende popmuziek uit de jaren 60. Je hoorde Los Chains en Uno Profundo Sentimento. Geen idee wat dat betekent. Graag.

0: Afkomstig van het album Made in Heaven horen we Queen met You Don't Fool Me. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Laura Dern houdt woensdag een eertoespraak voor George Clooney tijdens de opening van het filmfestival van Venetië. De 65-jarige acteur ontvangt daar een gouden leeuw voor zijn gehele oeuvre als acteur, regisseur en producent, evenals voor zijn humanitaire inzet. Het festival, dat duurt tot en met 12 september, bracht de twee vorig jaar al samen in de film J. Kelly. Dolly Parton is vrijdag in besloten kring bijgezet op het Woodlawn Memorial Park in Nashville. Bij de uitvaart waren alleen naaste familieleden aanwezig. De zangeres, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed, rust in een crypte naast haar man Carl Dean, met wie ze bijna 60 jaar getrouwd was. Fans kunnen ter plaatse een boodschap achterlaten in gastenboeken. De familie vraagt in plaats van bloemen om donaties aan Dolly Parton's Imagination Library.

10cc, waar we zometeen een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst, gaan we nu verder met It's Alright, Baby's Coming Back. Een strakke synthpop en pop-rock single van het Britse duo Eurythmics, bestaande uit Annie Lennox en Dave Stewart. Het nummer is afkomstig van hun succesvolle vijfde studioalbum Be Yourself Tonight. Het album waarop de band hun elektronische new wave sound verrijkte met soul en art.

Genoteerd in de top 40 en deze week stationair op 2, Google en Salto, Jamaica, Bam Bam. Zometeen het een actuele weeroverzicht hier bij de ochtendshow. Verder in het vooruitzicht Level 42 en U2 met nu uit 76, Smokey en I'll Meet You at Midnight.

0: Het weeroverzicht.
1: Het is woensdag 2 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend schijnt de zon af en toe tussendoor, al zijn er in de noordwestelijke helft van Nederland en lokaal in België wat buitjes aanwezig. Vandaag blijft het op vooruit de meeste plaatsen in de Benelux droog bij 18 tot 22 graden in België en 20 tot 22 graden in Nederland onder een matige tot aan zee, vrij krachtige wind. Morgen brengt voor Nederland een vrij bewolkte dag met lichte neerslag die hoofdzakelijk het noorden treft. België lijkt de regen grotendeels te missen met een droge ochtend en hooguit een noordelijke bui in de middag. De temperatuur loopt bij een goed merkbare zuidwester op van 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

weer een educatieve ochtend met The Lessons in Love van Level 42 uit 1986. Hier bij de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 2 september. Met onderweg muziek van Ed Sheeran en Camilla Cabello, de Bee Gees. Rond kwart voor hebben we weer een track van onze artiest van de week, Akda en de Munnik en Linda Rodstedt. Je kunt het verwachten het komende half uur hier op jouw radio met nu Pride in the Name of Love van U2.

Sharon Lazer Bam Bam hier bij de ochtendshow, waar we zometeen weer de artiest van de week hebben klaarstaan. Tot die tijd hebben we een klassieker hier op de radio uit 1978. En dat doen we samen met de Bee Gees. We gaan een toontje hoger met Night Fever.

Dat was Dan leef ik toch nog een keer uit 2007. Dit aanstekelijke en meeslepende nummer verscheen op het album Nachtmuziek, waarop Thomas Agda en Paul de Munnik weer lieten horen hoe verfijnd hun samenzang en tekstschrijven door de jaren heen waren gebleven. De song was 9 weken in de top 40.

Show op deze waanzinnige woensdag 2 september. We gaan richting het tweede uur met zometeen als start Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. Dit uur heb ik nog klaarstaan de Two Girls on the Fourth Floor met Come Take My Hand. We gaan eerst in 1990 met Love Has the Power. Hier is Toto.

You Give Love a Bad Name van Bon Jovi bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 2 september 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg de King of Pop, Michael Jackson, gaan we nu naar 1991 met Genesis. Hier is No Son of Mine.

0: The King of Pop, Michael Jackson, met Remember the Time. En daarmee is het kwart over geworden hier bij de ochtendshow. Tijd voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Prinses Ariane is maandag begonnen aan haar studie lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Na het behalen van haar internationaal baccalaureaat in Italië, keert de jongste dochter van het koningspaar terug naar Nederland voor deze zware opleiding, waarvoor slechts 11% van de aanmelders werd toegelaten. Ariane treedt hiermee in de voetsporen van haar overleden oom Prins Friso en voegt zich in Delft bij haar nicht Gravin Zaria. Sofia La Forteza reist volgende maand niet mee naar Nederland voor het Europese deel van de wereldtournee van Katzai. De 23-jarige zangeres slaat de optredens van 1 tot en met 17 september over, waaronder de show op 11 september in de Ziggo Dome, om zich op haar welzijn te richten. Omdat ook lid Manon Bannerman al sinds februari afwezig is vanwege haar gezondheid, treedt de internationale meidengroep in Amsterdam

De ochtendshow op deze waanzinnige woensdag met Nicole en Don't You Want My Love. Waar we zometeen naar de hedendaagse hitlijst gaan met Amateur. Tot die tijd een klassieker uit 1976. Trek je portemonnee maar open. Money, money, money. Hier is ABBA.

23 weken lang gelukt heeft in de top 40 en stationair blijven staan op nummer 4. Talk to You van Anatole Fitzing 54 Ultra. Wij gaan zo meteen naar het actuele ochtendshow weeroverzicht. Verder in het vooruitzicht Status Quo en John Travolta en Olivia Newton-John. Met nu een klassieker uit 76. Senior, hier is Girls Go.

0: Weeroverzicht.
1: Het is woensdag 2 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend schijnt de zon af en toe tussendoor, al zijn er in de noordwestelijke helft van Nederland en lokaal in België wat buitjes aanwezig. Vandaag blijft het op vooruit de meeste plaatsen in de Benelux droog bij 18 tot 22 graden in België en 20 tot 22 graden in Nederland onder een matige tot aan zee, vrij krachtige wind. Morgen brengt voor Nederland een vrij bewolkte dag met lichte neerslag die hoofdzakelijk het noorden treft. België lijkt de regen grotendeels te missen met een droge ochtend en hooguit een noordelijke bui in de middag. De temperatuur loopt bij een goed merkbare zuidwester op van 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Your Proposing uit 1980 van Status Quo trapt het laatste half uur af van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag. Met onderweg de Commonords. We hebben zo rond kwart voor de geschiedenisboeken er weer bijgepakt voor de historische popnieuwsfeitjes. En gaan nu terug naar 1978. The Villain Crease. En dit was die grote titelsong. You're the one that I want.

0: We komen naar Twister nummer 1 hit te scoren in 1986 met deze Don't Leave Me This Way. En daarmee is het kwart voor geworden hier bij de ochtendshow. We gaan de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 2 september 1957. Piet Seeger bracht het lied We Shall Overcome ter gehore tijdens een viering in Tennessee, bijgewoond door Martin Luther King Jr. Het nummer groeide uit tot het ultieme protestlied van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. 1976, Grandmaster Flash en The Furious Five traden op in de Audubon Ballroom in Harlem als eerste rap act ooit in een theater. Hiermee brachten ze hiphop van de straat naar het podium en introduceerden ze vernieuwende DJ-technieken. 1995, Michael Jackson schreef muziekgeschiedenis toen zijn nummer You Are Not Alone als eerste single ooit direct op nummer 1 binnenkwam in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dit unieke record onderstreepte zijn ongekende

tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze waanzinnige woensdag 2 september 2026. We zijn er weer op de Daar moet je bij zijn donderdag. Zelfde tijd, zelfde zender met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Patrick en Anders, Born to be Alive. Maar we gaan eerst naar 1980 met Mono van de Monotones. Ik wens je nog een hele fijne woensdag en zeg tot morgen, tot donderdag.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
0: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

fijn dat wij nog eventjes een paar artiesten die nog heerlijk konden zijn natuurlijk. Hè. Ik heb het allemaal over Trackner, Kijks en dit allemaal met hun doen het een voor het geld en voor de rest met hart en ziel natuurlijk. Hè. Maar vooral voor het geld denk ik dan toch, ja. Goedemiddag, het is woensdag, we hakken de week in twee en ja, het is weer zover natuurlijk. Hè. Het is weer gehaktdag vandaag, het is woensdag en ja, we gaan weer muziek draaien tot het eerste van 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Met ondergetekende en de stoel die aan het kraken gaat. Wat is een hele mooie. Hier is de Counting Crows. En dit allemaal met hun Holiday in Spain.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Woensdagmiddag, een hele bijzondere goede middag. Gaan we pas afstemmen. Dit is het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug in de tijd met naar 1983. Eind jaren 70 schreven Boudewijn de Groot en Herman Pieter de Boer het nummer Annabel. Het nummer bleek niet goed genoeg voor het album van een afstand en dus besloot Boudewijn de Groot het nummer opzij te leggen. Via Hans Kusters brandde het uiteindelijk bij Hans de Boy. Hier is Hans de Boy en dit allemaal met zijn Annabel.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick, de hit-tip van Patrick, de hit-tip van Patrick.

Ja, dan hadden we de lekkere zomerse muziek wel. Die hoor je hier natuurlijk tot het einde van 1 uur hier op jouw favoriete radiostation. En als je aan het eten bent, wel smakelijk eten in ieder geval. Onze hit-tip, dat was natuurlijk Becky G. En dit al met onze topic. Wat heb jij graag als topic op jouw eentje? Moet je maar eens vertellen. The ocean, but you're surfing now.

Ja, inderdaad, hè. En ik zet tipje van ons hier op de radio natuurlijk weer. En dat is Camila Cabello natuurlijk. En Ed Sheeran. En bam, bam, bam, bam. Weet je nog, Pebbles in de tijd? Ja, bam, bam. Ja, in de tijd, heel lang geleden natuurlijk, ja. Hoe de mensen niet meer zo herinneren, moest je maar eens opzoeken op internet. Hier is Bow Wow Wow. En Do You Wanna Hold Me?

En inderdaad, nog tot en met vrijdag zijn ze onze artiesten van de week natuurlijk. En was een lekkere lange van Softail en Say Hello, Wave Goodbye. Goedemiddag, van harte welkom in de lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. We zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal met gezellige muziek natuurlijk, die jij wel kan verteren, hoop ik dan toch wel. Ja, inderdaad, je moet het ons maar eens laten weten. Je bent altijd van harte welkom natuurlijk in de Lunch Break Club. En dat allemaal hier op Facebook en op Twitter en op Instagram en dergelijke meer natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad. Tijd geworden voor de muziek van The Talking Heads en Slippery People.

0: Ja, inderdaad, een lekkere verfrissende zomermuziek natuurlijk op je radio. Als het ware van de branding van de Noordzee. De Talking Heads en Slippery People.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Tijd geworden voor onze toetjesplaat wat mij betreft. Tot morgen donderdag ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. Met alles erop en eraan. En ja, weer smakelijk eten met z'n allen natuurlijk. Hè. Hier is onze toetjesplaat. Kenny Rogers en The Gambler. Tot morgen. Stay tuned en bedankt om te luisteren.
2: On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

als gisteren. Lieve luistervrienden. De muzikale hoogstandjes uit de grijze leden. De man die doorbrak in 1958, Neil Sedaka. En de man die ook verder liedjes schreef voor tal van artiesten, waaronder Gene Pitney, Connie Francis, Tony Christie en ABBA. Zeg je ABBA? Ja. Voor ABBA schreef hij 1972 bij de muziek van Benny Andersen en Björn Elvis. De Engelse tekst van wat later Ring Ring werd van de Zweedse inzending van het Eurovisie Songfestival 1973. Ja, zo zat het. En niet anders. Cruising the Streets. Oh, dat lijkt wel dik zo, vrienden. Hier is de boy.

0: Dit mag je dan sowieso een Forgotten 45 noemen. Meer een Forgotten 12 inch in dit geval, lieve luistervrienden. De Boys and Gang, je kent ze dan van Can't Take My Eyes Off You. En Ain't No Mountain High Enough. Was het een B-kantje? Of wel ook later een dubbele A-kant geweest. Cruising the Streets van de Boys Town Gang.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ronde de vijfjarige studie leraaropleiding met succes af. En vertrok naar Antwerpen voor een theateropleiding. Hij schreef liedjes en hij zong. Wie was het?
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Stef Bos.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet

Cowboy Don Williams. Met daarvoor Stef Bos, de kleinkunstenaar. Als je een kleinkunst doet in Nederland, heb je zo'n gouden hart op te pakken. Ook dat overkwam Stef Bos. Welkom bij de Middle of the Road Show. Via diverse kanalen en hele lange palen. Jawel, maar ook via het wereldwijde Facebook. Nou, best wel grappig toch, zo'n Facebook. De Middle of the Road Show, like us. Hier is Els.

geleden waren het de Rockets. Later Peter Stello. En als alter ego natuurlijk. Goppie, Peter Koelewijn hoorde je. En Alice, hoe de... is Alice? Laten we blijft een beschaafd blijven in de middel van de roadshow. Eind de jaren 60. Love Affair. Everlasting Love.

De lange geschiedenis van de Drifters heeft een groot aantal zangers deel uitgemaakt van deze groep. Waaronder Ben E. King, lieve mensen. En zelfs tegenwoordige treinengroepen die voortkwamen uit de oorspronkelijke Drifters nog op onder die naam. Het is toch handel. Het is steeds handel. You're more than ever. En My Little Red Book van de Drifters. Zichzelf. Muziek is als een mooi schilderij. Starry, starry.

Clinton Bellamy en Homer Howard Bellamy. Die van het Derby, Florida, hun muziek de wereld is onder. Nederland en België blijven hun faam beperkt tot de twee singles Let Your Love Flow. En If I Said You Had a Beautiful Body, dan gaan de Bellamy brothers. Buurvrouw, doe alsjeblieft open. Heeft u nog van het heerlijke bruine suiker voor mij? Ja, oké. Okay. Zijn dit nou echt die ruige Rolling Stones? Die schatje is uit de jaren 60, 70, 80 en

0: Ik stel me altijd de vraag, is het een goede eigenschap of een slechte? Nou ja goed, jij mag het zelf bepalen. Imagination van Blue Sam, een liedje uit de jaren 80. Daarvoor zat Katy Perry, Firework. En we begonnen met een echte dance classic uit de jaren 80. Van Change en Hold Tight. We gaan snel door met de volgende drie in de muziekfabriek. Hier is Black Eyed Peas en Just Can't Get Enough.
1: De muziekfabriek.
2: Je hoort het hier.
1: De muziekfabriek is pure pop.

0: Straks het vervolg dit rijtje van drie, maar we gaan eerst naar ons eerste item.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: Haar vader is Mansell Warwick, de gospelplatenpromoter, en haar moeder is Lee Drankert, die manager was van het gospelgroepje van haar broer en zus, de Drankert Singers.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Die zus, Dionne's tante, is Emily Drankert, beter bekend als Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston. Samen met haar tante en haar zusje Dee Dee Warwick begon ze een zanggroepje, de Gospelaires genoemd. Toen de Gospelaires meewerkten aan de opnames voor een nummer van de Drifters, kwam de songwriter van dat nummer Burt Bacharach luisteren. Hier ontdekte hij Dioner en nodigde haar uit om enkele demo's in te zingen. Haar eerste single, Don't Make Me Over, kwam uit in 1962. Op deze single stond haar naam verkeerd gespeld. Warwick in plaats van Warwick. Ze besloot deze naam aan te houden. Ook haar zusje Didi zou later de nieuwe spelling gaan gebruiken. Omdat haar nummers meteen werden gecoverd door artiesten als Shyla Black en Dusty Springfield, lukte het haar niet om de Britse markt te veroveren. Dit lukte haar pas met Anyone Who Had a Heart uit 1964, gevolgd door Walk On By. Later dat jaar brak de Britse invasie uit. Warwick was een van de weinige artiesten die de Britse invasie goed had doorstaan en nog steeds succesvol is. Ze tekende bij een andere platenmaatschappij en bracht weer een succesvolle single uit. I'll Never Fall In Love Again, geschreven door Barry Manilow. Het bijbehorende album, Dione, was haar eerste platina-album. Voor het album kreeg ze maar liefst 3 Grammys. In 1982 werkte ze samen met de Bee Gees voor het album Heartbreaker. De titeltrack werd een wereldwijde hit, evenals All the Love in the World. Luister naar Dionne Warwick, die centraal staat als de Jukebox Classic met I'll Never Fall in Love Again.
1: Jukebox Classic.

Ik wil niet te veel zeggen, maar het is wederom een juweeltje. Dit keer van Dionne Warwick. I'll Never Fall In Love Again. Stond centraal als de Jukebox Classic. Wil je die ook aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. En je bijdrage is van harte welkom. Je hebt er nog eentje van me te groeten, het rijtje van drie. Dat is die van Benny Nijman. Hier is Vrijgezel. Hij is...

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Ach ja, Benny Nijman. En vrijgezel.
1: De Muziekfabriek.
0: En ook hij is helaas niet meer onder ons.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: En dat zal je vast wel opgevallen zijn. Regelmatig draaien wij Nederlandstalige muziek in de Muziekfabriek. En daar zijn we fan van. Nog even de administratie met je doornemen. Je hoorde Benny Nijman, vrijgezel. Daarvoor zat Anita Ward uit de jaren 70. Ring My Bell. Ook is een liedje wat vele malen gecoverd is. En we begonnen met The Black Eyed Peas. Just Can't Get Enough. En dan nu tijd voor een duet. From United Kingdom, UK. David Grant en Jackie Graham. Here is Could It Be I'm Falling In Love.

0: Relaxed. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek.
1: No te preocupes. Relájate con la fábrica de música. Fábrica de música.

0: De muziekfabriek met voor elk wat wils. Dit is toch wel volgens mij de meest ideale plaat voor Valentijn. Deze van Bryan Adams en Everything I Do It For You komt uit de film Robin Hood, The Prince of Thieves. En daarvoor zat Olga Tañón en Tu Amor. En we begonnen met David Grant en Jackie Graham. Could It Be I'm Falling In Love. We zijn op weg naar ons tweede item en dat is de oude lullenplaat.
1: Was de naam van een Engelse groep die deel uitmaakte van de Britse beat-explosie.
2: Oude lullenplaat.
1: Dat was begin jaren 60. De blikvanger van de Animals was zanger Eric Burdon.
2: Oude lullenplaat.
1: Een klein mannetje met een gigantische stem. Maar het muzikale genie achter de groep was onmiskenbaar Alan Price. Price vormde in 1961 in Newcastle samen met bassist Chas Chandler, drummer John Steele en gitarist Hilton Valentine de Alan Price Rhythm and Blues Combo. De leden kenden elkaar van school of uit het kleine jazz- en bluescircuit van Newcastle. Toen een jaar later Eric Burdon er als zanger bij kwam, veranderde men de naam in The Animals. De uitzonderlijke stem van Burdon plaatste hem al snel op de voorgrond. En dat resulteerde in meerdere hits, waaronder House of the Rising Sun. Luister naar The Animals.
2: Oude lullenplaat.

0: Volker Berkend. In dit nummer is het slaggedeelte de slaggitaar. Diana Ross was de klos met Upside Down.
1: De muziekfabriek. De muziekfabriek is pure passie.
0: En ik zou het buitengewoon leuk vinden als je eens reageert op de muziekfabriek. Dat kan via www.ronvandesteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. Waaronder die van Faithless, Insomnia. En als de klokken toelaat, ook nog een stukje van David Lee Roth in California Girls. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Mensen een beetje lief voor elkaar. Doe nog wat leuke dingen samen. Hè? Goed uitgangspunt. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Ja, het zal geloven, hè? Op een gegeven moment. Stan Ridgway en Camouflage was dit. Over die Vietnamoorlog. Dat op een gegeven moment zijn maatje toch een hele kogel uit de lucht sloeg. Het is gewoon heel bijzonder. Ja, Stan Ridgway.

Afternoon Delight. En ja, die stem Ruud Zwee, om er even op terug te komen. Dat was dan een dingetje camouflage. En dan weet je die klapper ook, camouflage. Die, ja, wat is het, een mariner? Mariner was dat. In de Vietnamoorlog in de jaren 60, 70. En ja, Stan Ridgway beweert dat hij zijn leven gered heeft. Dus nou, dat is bijzonder, bijzonder. David Bowie nu met Simon & Vision en Kensington erachteraan met Living For.

0: Kensington. En Living for Kensington. Nou, leuke dingen maken ze. Ik ben benieuwd. Er komt een nieuw album. En het roddelstukje heb ik dat gehoord. En of het helemaal waar is, moet je allemaal afwachten. Want het is een roddelstukje natuurlijk. Ja, ja.
1: De magische muziekselectie.
0: En hier is Karin Koors met de sleutel.

0: opportunities. Dat was het. In Afternoon Delight, jouw favoriete radiostation, toch?
1: De beste mix.
0: Helaas, ik moet er iedere keer weer aan denken. Het is altijd spijtig dat bepaalde artiesten het leven laten. En bepaalde artiesten, eigenlijk alle artiesten. Maar ja, je hebt niet het even geleefd. Dat blijkt ook wel. Rob ten Nijs ging niet zo goed meer met hem. Hè? En uiteindelijk overleden. Hij heeft een heel gaaf erfenis achtergelaten. Als wil ik wezen. Rob ten Nijs. En dat is alles. En de Cardigans erachteraan met Love.

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Rij, hè? Zij staat te wachten. Ja, ze staan te wachten. Ze staan te trappen om gedraaid te worden. Khalid. Hebben we ook nog Khalid. Niet Khaled, maar Khalid. Met Skyline en Marco Bassato in de doos samen. Met Voorbij. Een beetje een triest liedje eigenlijk. En ik heb het weer voor.

0: Marco Bezzato en Do. Marco Bezzato met pensioen en Do. Ik weet niet waar ze is. Ze is niet meer, volgens mij. Ja, ze leeft nog wel, maar je hoort er niet gek veel meer van. Dat kan, hè? Dat valt ook niet mee om inspiratie te vinden in iedere keer nieuwe liedjes. Ik dacht dat ook. Ja, de rollator is geplaatst. Act of Four is nu met Cold Blooded Lover.
1: De rollator
2: Disco!
1: Disco plaat.

0: lijk steeds meer op jou.
1: Ja, en dat is nog waar ook. Dat is echt zo. Maar ik heb ook wel wat van mijn moeder gehoord. Ja. De Goombay Dance Band van Sun of Jamaica, Take a Ride to Puerto Rico, is ook gemaakt. Dat is deze.

0: Smith hier. Find me in the bar. Dat is nog betaalbaar, denk ik. Goodbye Dennis, ben daar weer voor met Take a Ride to Puerto Rico. Dus aan Pieter nu met Pins and Needles. Als laatste in deze afternoon. Bedankt voor het luisteren.
1: Patrick Vijfhuizen.
2: Stop.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
3: Volgens mij, maar hier ergens rechts of links. Verderop links en nee, rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.
5: This is a mob mode.

0: This is a modern world. This is a modern world.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. This is the modern world. Heel modern in 1977. Het klinkt als punk, maar dat is het eigenlijk niet echt. Want daar is het veel te ingewikkeld voor. The Jam draaiden we van het tweede album. Het werd ook een single en een hit in Engeland. Goedemiddag, morgenavond. Dit is Car Classics. Even relaxen met Billy Paul. Het is Philly Sound in optima forma, beste mensen. Een wereldhit van het album 360 Degrees of Billy Paul. Me and Mrs. Jones, Overspel. Me.

staat op Troubadour van J.J. Kill. Traveling Light schijnt vooral bekend geworden te zijn dankzij Eric Clapton. Hè? Die heeft het nummer ook nog gecoverd. Zoals iemand van de Kill coverde. Want ja, Eric Clapton is een groot fan van J.J. Kill. Ze hebben ook later nog samen een plaat gemaakt, wat ook niet zo heel raar is. Want ja, dat was ook een heel leuk album trouwens. Dat kwam ergens uit in de jaren 0, geloof ik, van deze eeuw. Dus nou ja, dat moet je maar een keer checken. Ik weet even niet meer hoe die plaat heet, maar dat is wel een lekker album hoor. Als je van dit soort muziek houdt, van die Tulsa sound, dan vind je die plaat van Eric Clapton en J.J. Kill samen ook wel goed, denk ik. Dan New Age muziek. Ik weet niet of het wel recht doet aan deze plaat van Enya, maar zo zou je het kunnen omschrijven. Het is eigenlijk Enya keer 1000, hè. Want ze heeft zichzelf 1000 keer opgenomen. En dat kun je allemaal terug horen op deze hit. Wat je kan terugvinden op Watermark, haar tweede album. Hier is Orinoco Flow.

Ik heb het nummer altijd wel beschouwd als een soort van liefdeslied, maar volgens de zanger van Live is het veel meer dan dat eigenlijk. Het is eigenlijk een soort van spirituele boodschap over universele liefde en het overwinnen van angst. Ik moet je ook bekennen dat ik dat er nog niet helemaal uit heb gehaald, maar ja goed, zo zou je het inderdaad ook kunnen opvatten. Ik vond het vroeger altijd een heel mooi nummer, ik heb hem iets te veel gehoord, maar ik vond wel dat het nummer niet mocht ontbreken in het overzicht van deze albums. Throbbing Copper heet de plaat die uitkwam in 1994. I Alone was een van de grote hits van die plaat. Geen hit, maar wel een mooi nummer is dit nummer van Traffic, hier uitgevoerd door Three Dog Night, Heaven in Your Mind.

0: Close Harmony, mooi hoor. Three Dog Night, hun uitvoering van Heaven in Your Mind, terug te vinden op het debuutalbum van 1969. Wat er ook op staat is One, dat nummer van Harry Nilsson. Ik moet zeggen dat ik toch te veel gehecht ben geraakt aan het origineel van Harry Nilsson. En het origineel van dit nummer, van Traffic, ken ik eigenlijk niet. En ik vind het erg mooi, sowieso een goede band. En het grappige is dat Three Dog Night dit nog heel lang heeft gespeeld tijdens hun concerten, dit Heaven in Your Mind. Het is ook een favoriet van de band. Even kijken wat er op dit moment gebeurt in de albumwereld.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: Je krijgt van mij het overzicht van de top 3 en ook de nieuwe binnenkomers. Dat zijn er in totaal 6. Te beginnen op 25, dan vinden we de eerste in de Album Top 100. The Script en het nieuwe album The User's Guide to Being Human. 24 is ook nieuw, Marilyn Manson, One Assassination Under God, Chapter 2. Dan DJ Roffa, live at Flex FM van Ronnie Flex op 7. En nummer 5, daar vinden we Jungle met Sunshine. De top 3 bestaat deze week uit Olivia Rodrigo. Zij blijft staan met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nummer 2, die is nieuw, dat is de nieuwe plaat van Phoebe Bridgers, Last Weekend, leuk album. En een EP op nummer 1, Cat's Isle met Wild. En van die plaat wil ik in ieder geval in dit uur graag wat laten horen. Het nummer wat ik daarvan ga draaien heet Animal. En die plaat die vinden we dus bovenaan in de album Top 100. Dat is mooi, toch? Animal, hier is Cat's Isle.
2: In Nederland.
0: Sorry, Cat's Isle.

En slaat bij de thee van Terence Trent D'Arby's Symphony or Dan. Derde album van Terence Trent D'Arby hier met Desiree in Dedicate. Geen hit in Nederland, maar wel mooi hoor. Zo denk ik het tenminste over. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik vind het een erg mooi nummer. En sowieso een onderschatte plaat, ja. Want er staan veel meer mooie nummers op. En ja, goed, dat die plaat niet zo goed verkocht. Dat had ook wel te maken met het feit dat het tweede album van hem wat te experimenteel was. En daardoor dat die plaat compleet flopte. Deze plaat deed het aanmerkelijk beter. Hoewel het succes van de allereerste plaat van Terence Trent D'Arby nooit meer is overtroffen. Dat is jammer, maar. En als je trouwens, dat is wel even belangrijk om te weten. Als je zijn muziek wil streamen op bijvoorbeeld Spotify of op Tidal. Dan moet je niet zoeken op Terence Trent D'Arby, want dat vind je nog niet. Maar dan moet je zoeken op Sanandra Maitreya. Nou, als je Terence Trent D'Arby googelt, dan weet je ook hoe je Sanandra Maitreya speelt. En op die naam kun je al zijn oude platen ook nog vinden. Dus dat is geen enkel probleem. Je bent in Car Classics en dit programma wordt op een heleboel internetstations uitgezonden. En die Outsiders, dat is niet alleen die band uit Amsterdam met Wally Tax, maar je hebt ook nog een Amerikaanse Outsiders, tenminste die had je in de jaren 60, uit Cleveland. En ze hebben ooit in 1966 een album uitgebracht en die plaat die heet Time Won't Let Me. En er staan een paar hele leuke dingen op. Zoals het titelnummer bijvoorbeeld. Wat ook nog een single is geweest trouwens. Hartstikke leuk.

heb dit altijd wel een leuk nummer gevonden van Sia. Maar ik moet wel zeggen dat er ook een boel platen zijn van haar die me gestolen kunnen worden. Maar in de eerste jaren heeft ze echt wel een goede plaat gemaakt. Onder dit Clap Your Hands, een leuk liedje. Was ook een groot hit in Nederland. En dit kun je terugvinden op het album dat in het albumalfabet genoteerd staat. We Are Born, by the way. We slaan even trouwens het hele albumalfabet. Nee, we slaan het niet over. Maar we gaan er wel eventjes van afwijken. Dat doen we altijd. Hè. We hebben natuurlijk altijd in Car Classics een overzicht van de vinyl 33 en de album top 100. Maar we hebben natuurlijk ook nog het Ice-icoon. In dit geval een plaat die ook genoteerd staat in het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. En ook Tusk staat erin van Fleetwood Mac. Ik neem aan dat Rumours er ook wel in staat, maar Tusk moet daar ook wel in. Ik heb wel eens vaker gehoopt dat ik eigenlijk deze plaat nog beter vind dan Rumours. En ik ga een nummer draaien en dat heb ik al eens eerder gedraaid, want natuurlijk staat Tusk ook gewoon in het albumalfabet. En het is een nummer dat door veel critici wordt vergeleken met het genre van de Beach Boys. En nou ja, goed, als je dan die koortjes hoort in het nummer, dan zou je dat eruit kunnen halen. Toen ik That's All For Everyone voor het eerst hoorde, moest ik er helemaal niet aan denken. Ik vind het vooral een mooi nummer, een beetje dromerig, een beetje hypnotiserend en zeker wel experimenteel. Lindsey Buckingham, die het nummer schreef en ook zingt trouwens, die heeft zich behoorlijk laten beïnvloeden door de sound van de jaren 80, 70, New Wave, dat soort dingen. En daardoor dat het ook allemaal wat anders is dan wat we gewend waren op Rumours. Maar ik vind het een erg mooi nummer. Dus oké, we gaan er naar luisteren. Zet er nog een keertje wat harder. Luister maar eens naar dit fantastische nummer van het fantastische album Tusk. Dit is That's All For Everyone, je sociale aandacht voor Fleetwood Mac. Ice Gone.

Je moet zeggen, ik vind het echt grappig. En het eind, dat ja, is ook onvoorspelbaar. Want is het nou afgelopen of komt er toch nog een slotakkoord? Is de grote vraag. Geen slotakkoord, maar wel een slotroffel. Ook leuk, er staat Sweatshop, hele bijzondere uitvoering, terug te vinden op Sweatshop, A Fantasious Version. Dat laatste is het, hè? Fantasious Version, hij staat bij de V in het albumalfabet. En het is eigenlijk een EP met nou ja, toch wel iets wat andere uitvoeringen van oude nummers dan dat je verwacht. Sweatshop komt natuurlijk oorspronkelijk uit 2011, staat op Machinery, dat weet je waarschijnlijk wel. Ik zeg wel natuurlijk, maar misschien wist je dat ook nog niet. Maar ook wel heel leuk om die versie te horen, die hebben we ook al een keer gedraaid. Maar op deze EP vinden we allemaal, ja... van die lo-fi hip-hop beats en zo. Veel funk, soulful, noem het allemaal op, vintage. Hartstikke leuk in ieder geval. Er staan een aantal nummers op, 8 nummers. Die je ook kan terugvinden op een eerste 3 albums. Wat dus ook onder andere deze hit Sweatshop. Want het is ook nog een hit geweest in Nederland. Goed, je bent bij het Car Classics album alfabet. En een van de favoriete bands van DJ Reds is de groep The Ramones. Of gewoon Ramones eigenlijk. Heel wat platen gemaakt. Ik geloof dat meer dan de helft van de band inmiddels is overleden. Ook al heet de plaat die ze in 1984 uitbrachten Too Tough to Die. En natuurlijk, hun muziek blijft voortleven. Dat staat als een paal boven water. Hauling at the Moon Shalali is van die plaat uit 1984 op de bekendste albums. Ramones in Car Classics.

Ja, je hoort toch wel dat het uit de jaren 80 komt op de een of andere manier. Het is net even wat gepolijster dan wat we van de Ramones hoorden in de jaren 70. Of Ramones, zonder lidwoord. Howling at the Moon, Shalali, Too Tough to Die heet de plaat die van hen uitkwam in 1984. En als je in de lijst kijkt van het albumalfabet en je kijkt bij de letter T, dan staat er ook één plaat bij. Ja, daar kom je omheen. Dat is gewoon een heel belangrijk album geweest. Van een man die we kunnen omschrijven als een multi-instrumentalist. En die vooral heel veel albums verkocht heeft. En dit kwam uit op het Virgin label. Volgens mij zelfs de eerste plaat die op dat label uitkwam. Dat was in 1973. En het was bijzonder voor die tijd. Alleen is het ook radiovriendelijk. Dat kun je je afvragen. Ik heb er ook heel lang over getwijfeld van, joh, zou ik deze plaat nou wel of niet meenemen? Maar hij is te belangrijk om over te slaan. Alleen, ik ga het nummer niet helemaal draaien. Want het nummer wat ik ga instarten, dat is Tubular Bells Part 1. Duurt 25 minuten. Ja, dat vind ik een beetje lang. Maar ik heb nog aardig wat zendtijd over in dit uur. Dus ik ga de rest van dit uur opvullen met Tubular Bells Part 1. Michael Oldfield, 1973. Ook nog gebruikt voor Bassie en Adriaan. Ik weet niet of Michael Oldfield daar nog toestemming voor heeft gegeven, maar ik ga er gemakshalve van uit dat het wel het geval is geweest. Tot zo!

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. En hier rechts.
0: Car Classics.
1: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

blijf het een fantastisch nummer vinden. Het was ook een hit voor Editors, A Ton of Love. Terug te vinden op The Weight of Your Love uit 2013. En je hoort dat de groep duidelijk een andere koers is gaan varen. Het leunt meer op de stadionrock zoals we die ook gewend waren van U2. Gewend zijn van U2. En ik vind dat het er mag zijn, dit geluid. Ik hou er wel van eigenlijk. Welkom, dit is Car Classics, het album alfabet. En bij de letter V vinden we onder andere The Visitors. Officieel het laatste album van ABBA. Nou ja, nu eigenlijk niet meer, hè? Want in 2022 kwam er toch nog een EP'tje uit van de vier mensen. En nou ja, op The Visitors vinden we deze nummer 1 hit. Het was de laatste nummer 1 hit voor ABBA internationaal gezien. One of Us, niet een van mijn favorieten, maar veel mensen vinden het mooi. Baby.

0: Je luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller. Car Classics.

Bijzonder album van Daryl Hall en John Oates, War Babies, geproduceerd door Todd Rundgren. Hij speelt ook mee op deze plaat, ook op dit nummer. Can't Stop the Music, He Played It Much Too Long. Schijnt ook nog een single geweest te zijn. Ik heb het bij Kicks Radio al leren kennen, heel lang geleden. En ik vond het meteen fantastisch. Sowieso is dat wel een bijzonder album. Zoals ik al eerder zei trouwens, ja. Eens even kijken, wat wilde ik daar verder eigenlijk nog over vertellen? Dat het gaat over een muzikant die eigenlijk moeite heeft om zijn hoogtijdagen achter zich te laten. En moeite heeft om los te laten. Dat is eigenlijk een beetje de strekking van het verhaal. Fantastisch nummer. Ook geweldig is dit van Depeche Mode. Het staat op Firelighter, plaat uit 1990. En Policy of Truth verscheen ook op single. Nooit een hit geweest in Nederland. Maar wat is dit goed, zeg.

Afkomstig van het album Things Fall Apart. Het leverde The Roots ook nog een Grammy Award op. En dit was een van de hits van die plaat You Got Me. En hier horen we Erykah Badu. Maar op de oorspronkelijke opname was Jill Scott te horen. Alleen de platenmaatschappij had zoiets van... Ja, nee, die Jill Scott die is te onbekend. Erykah Badu die is beroemd. Neem haar maar. En nou ja, het heeft wel ervoor gezorgd dat het nummer een hit is geworden. Maar Jill Scott is later ook beroemd geworden. En er is ook nog een live plaat verschenen van The Roots met dit nummer erop. En dan horen we wel weer Jill Scott. En bovendien was zij ook degene die het nummer samen met The Roots schreef. Dus ja, ik vind het een beetje lullig eigenlijk dat het dan zo gaat. Hè? Dat ze dan zeggen van, joh, die Jill Scott die moet van de plaat af. Dat is jammer. The Drifters. On Broadway, K.A. van George Benson. Dit is het origineel. Zoals je het kan vinden op Under the Boardwalk.

1964, The Drifters, afkomstig van Under the Boardwalk on Broadway, wat we kennen van George Benson, maar dit is ook wel een hele mooie uitvoering hoor. Ik vind die strijkers erg mooi, mooi arrangement ook. Natuurlijk, die van George Benson, die zijn me gewend. En die vind ik misschien nog iets beter, maar dit is ook mooi, eerlijk is eerlijk. Het Car Classics album alfabet, ik wil nog wat gaan draaien van Together Alone. Misschien niet het meest gewaardeerde album van Crowded House, maar er valt genoeg op te genieten. En Private Universe is een nummer dat vooral de hemel is ingeschreven, als het ware, door de lessen van Music Meter. Die vinden dit namelijk het beste nummer van het album. Dat wil ik je nog even laten horen, voordat we zo meteen naar de vinyl 33 gaan.

0: dit bloednieuw vind hebben geschreven in een melancholische bui. Terugdenkend aan zijn kinderjaren. Want ja, als je naar de eerste zin luistert, dan hoor je dat die verwijzen naar de appelboom waar hij vroeger in klom. Ja, het is een mooi nummer. Dat vind ik wel. En sowieso is die hele sfeer bij Crowded House op een gegeven moment wel veranderd. Omdat ze namelijk een andere producer hadden. Mitchell Froom die had altijd de platen geproduceerd van Crowded House. Maar dit is een plaat die is geproduceerd door de man die ook verantwoordelijk was voor het geluid van Killing Joke. Martin Youth Glover. Dat je dat maar even weet. Ja, mooi album hoor. Niet zo goed als Woodface. Dat album krijgen we nog. Dit is dan Together Alone. Maar ook die plaat is echt wel de moeite waard. Nou, we gaan eens eventjes kijken hoe het momenteel is... hoe heet het? Hoe het momenteel gaat met de vinylverkoop. Jongen, jongen.
1: Dit is de vinyl 33.
0: Het staat voor koffie, geloof ik, hè? Nou, er zijn 6 nieuwe binnenkomers te bewonderen in de vinyl 33. En de eerste van die vinden we op 31. Dat staat Big L. Lifestyles, Old, the Poor and Dangerous. Het is een reissue, zeg maar. 25, The Script, The User's Guide to Being Human. 15, daar vinden we dan de nieuwe plaat van Marilyn Manson. One Assassination Under God, Chapter 2. De hele top 3 is nieuw binnengekomen in de vinyl 33. Superleuk. Django Sunshine staat op 3. Cat's Eye Wild, die staat bovenaan in de album top 100 map. Nummer 2 van de vinyl 33. En de nummer 1, dat is ook een leuke plaat. Daar vinden we namelijk Last Weekend van Phoebe Bridgers. En de single die ken je vast wel, want die is al een tijdje geleden uitgekomen. Lost Boys. Maar ik heb even gekeken welk nummer van die plaat de lezers van Music Nation nou het leukste vinden. Ja, en dan kom je toch eigenlijk al heel gauw uit op dat nummer dus van Phoebe Bridgers. Dus dit is Lost Boys.
2: Nieuw.

0: wel mooi dit. Ned Behringer, dat is de frontman van The National. En hij was op tournee en hij miste zijn vrouw en dochter zo enorm dat dit nummer uit zijn pen kan rollen. Behoorlijk kwetsbaar. Een van de mooiere en kwetsbare nummers van Trouble Will Find Me. Album uit 2013, I Need My Girl, zo heet het. En sowieso is dit wel een plaat die wel beschouwd wordt als een van de beste platen uit het vorige decennium. Dus een album dat absoluut niet mag ontbreken in het albumalfabet. En van 2013 gaan we weer terug naar de 60s, naar 1966. Toen verscheen Voor de Overlevende van Boudewijn de Groot. We hebben er al heel wat hoogtepunten van laten horen. Maar deze nog niet, Beneden alle pijl. Dat zei mijn leraar vroeger ook altijd. Als ik weer een 2 haalde bij een proefwerk. Bij godsdienst, hè?
1: Jouw armen, liefste, zijn niet om te slaan. Je moet je handen niet tot vuisten maken. Je ogen hoeven niet zo hard te

Een van de mooiste nummers van het tweede album van Pearl Jam, VS, oftewel Versus heet die plaat. En daarvan draaide ik Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town. Het verhaal van de vrouw die haar leven lang in een saai dorp woont, achter de toonbank staat van een winkel. En opeens komt daar een oude vlam binnen en hij herkent haar niet, maar zij hem wel. Alleen ja, ze durft haar naam niet te noemen. Mooi verhaal, mooi nummer ook eigenlijk. Gewoon geweldig. En over mooie verhalen gesproken. In 1987 verscheen Tunnel of Love van Bruce Springsteen, zonder de E Street Band trouwens. En dat is een plaat die hij uitbracht nadat hij was gescheiden van zijn eerste vrouw. En het grappige is dat hij toen op tournee ging en met Patty Schiavo dit nummer heel vaak als duet zong. En hij is later ook getrouwd met die Patty. Dat huwelijk heeft nog vrij lang geduurd, heb ik begrepen. Hoewel dat inmiddels ook alweer ontbonden is, want ja, zo gaat het, hè, in de wereld van rock and roll. Het is niet zo dat het de gewoonte is dat huwelijken lang duren, op enkele uitzonderingen na. Dus dat is ook alweer voorbij. Ik weet niet of je daar ook nog een nummer op geschreven heeft, maar dit is in ieder geval Tougher Than The Rest. Een van de grote hits hier in Nederland voor Bruce Springsteen van Tunnel of Love.

0: verkocht. Rijd met je mee.
1: De lekkerste tracks voor onderweg.
2: Mama, Jeroen.
0: Car Classics.
1: Car Classics.

Meanwhile, back in the States,

New York Dolls hebben toch de albumlijst gehaald met dit album. Ik moet je zeggen dat ik die plaat niet kende en ik ben er niet hoe eens tussen gekomen. Want de lezers van Music Meter bijvoorbeeld, die geven er niet zo heel veel sterren aan deze plaat. Maar ik denk dat dit album vooral veel sterren heeft behaald bij allmusic.com. En daarom staat hij erin. Too Much Too Soon kan best wel eens een leuke plaat zijn. Ik vond het wel een gezellig nummer. Stranded in the Jungle. Vorige week start ik af met een track van Uncle Jam Want You, Freak of the Week van Funkadelic. Doe ik vandaag trouwens ook. En waarom? Nou, ik denk dat ik hem nu wel zo goed als helemaal kon draaien. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Ik wens je een hele goede week en graag tot de volgende. Hè? Gaan we weer lekker frieken. Ja.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: We zijn in 2018 uit ontslagen uit deze band, Fleetwood Mac. On the double. It could have been trouble. Het was aardig dromkijken hoor. 2026, min 1981, daar komen we uit op iets van een 45-jarig dromkijken. We hebben er zin in, weet je. Dit is de Music Room, waarin we u van harte welkom heten. Wij gaan de nieuwere plaatjes belichten. We gaan kijken welke nummers dwalen door de hitparades in de lage landen. En dat is België-Nederland.
1: Favoriete radiostation. U luistert toch ook elke dag?
0: Ach, jawel. DJ Lissius en Milo. Dan zitten we in de Belgische hitparades. Dit is Forever Young.

0: Zo uit de Belgische hitparades geplukt. In de 17e week staan ze nog op 8 genoteerd. Nog steeds in de top 10 trouwens. Het is iets waar we allemaal stiekem een beetje op hopen. Dat we forever young kunnen blijven natuurlijk. DJ Liss is uit de buurt van Antwerpen. Tezamen met de Belgische Milo trouwens. Get in my existence. Come closer. Come closer. Fear no distance.
1: Ladies and gentlemen. Welcome to the music room. Let's
0: go. Ondertussen zijn we bezig met een paar platen die we verleden week niet hebben kunnen draaien. Dit is Martin Garrix

0: Het is Martin Garrix en hij is Nederlands, weet je. Tezamen met Ed Sheeran. De grote sterren tezamen. En ze zullen het zeker nog een keertje doen. Als we de titel mogen geloven, tenminste. Repeat it.
1: En nou.
2: Frank Verhoeven. Amazing.
0: Ach, deze jongen die doet het ondertussen ook goed hoor. Die nummer staat al een paar weken genoteerd in de hitparades in België en Nederland. De lage landen, zoals we het noemen. We hebben het over Harry Styles. Beetje moeilijk begonnen met...

0: Hij stapt met zijn neus richting uitgang, deze Harry Styles. Maar hij geeft het toch 24 weken volgehouden in de hitparades met zijn American Girls. Daarna zijn Aperture eigenlijk niet zo goed in de hitparades gevallen is. Zullen we maar zeggen.
1: Nederlandstalig in de musical.
0: Tuurlijk. Turn your speakers on.

0: is een van de jonge artiesten uit Nederland. En het bizarre is, in Nederland vinden we hem niet terug in de hitparades. In België wel, daar is hij in de vijfde week notering doorgestegen van 38 naar maar liefst 27.
1: Met de Music Room behoort jouw dag tot de top.
2: Oh my god.
3: Welcome to the Music Room. Let's
4: go. We zijn er klaar voor.
0: We zijn er helemaal klaar voor. We hebben er zin in. Dat had ik u al verteld. Dit is Bruno Mars trouwens. Met een paar nummers in de hitparades hier in de Lage Landen. Deze keer gaat hij voor ons zingen.

0: Ik zou even precies moeten natellen met hoeveel nummers deze Bruno Mars momenteel in de hitparade staat in de Lage Landen hier in België, Nederland. Maar dit was er eentje van On My Soul.
1: Iedere week op jouw radio, The Music Room.
0: De Boxen. Ga ik niet magnetiek gaan draaien, maar hun laatste nieuwe. Oh, jawel hoor, ze hebben een nieuwe. Love Myself, zo heet het. En die gaan we verdienen verschijnen in de hitparades in de komende weken. Hou hem in de gaten.

0: Het is de Bounce. Ze komen uit Noorwegen, waar ze momenteel met een koningswissel zitten. Gaan kijken wat ze doen met dit nieuwe nummer in de komende weken.
1: The Music Room.
0: Let's go. Alex Warren, een passenger.

0: Het is Alex Warren. Sinds dat we hem hebben leren kennen hier in Europa, is hij niet meer uit de hitparades geweest. We kijken er dus naar uit wat hij gaat doen in de toekomst dan weer. Maar dit was een passenger.
1: Your number one radio station.

0: Ach, we moeten beslist nog eens het een en het ander gaan uitzoeken wat dat papi betekent. In het Frans is dat grootvader, opa,
1: ja, bompa.
0: Alleen wat het betekent in Sorry Papi, dan moeten we nog even gaan uitzoeken. Het was Topic trouwens, een Duitse discjockey. Tezamen met Becky G, zowel in de Belgische als in de Nederlandse hitparades. Mooi genoteerd.
2: Oh, yeah. The music you love, right here, right now.

0: we blijven een beetje plakken in Noorwegen blijkbaar. Dit is Cargo, woont ook in Noorwegen, alhoewel hij is geboren in Singapore. Wat een verschil weer van het ene naar het andere verhuisd, maar dat heeft hij wel meerdere malen gedaan. En eindelijk in Noorwegen gebleven. Cargo met Mac McNown. Nieuw binnengekomen, zo in de Belgische hitparades. We hebben hem uitgeplukt en hem u laten horen. We gaan kijken wat hij doet in de komende weken met zijn Take Me Back.
1: Back in time.
2: Taking you back in time.

Het kwam er in 1970. Ze zijn al begonnen in 1969. Het was dus een van de eerste nummers. Roger Colem is ooit begonnen met Blooming. Veel meer weten we er eigenlijk niet over te vertellen hoor. Wel een mooi nummer, Good Morning Freedom. Een plaat die je eigenlijk zou kunnen draaien is morgens vroeg. Als je net uit de veren komt.

0: Over de meezingen gesproken, dit is wel een lekker nummer om lekker mee te zingen. Ja, oh. Draai het volumeknopje op 10. Dan kunnen de buren ook meezingen, maar we zijn toe aan een heel speciaal moment.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers up.
3: Tijd voor koffie.
0: Hoi! Dat nog. Tijd voor koffie. Maar we hebben allemaal het slechte nieuws gehoord natuurlijk van Dolly Parton. Dit is een nummer die ik speciaal voor haar wil draaien. Een van haar laatste nummers die ze gemaakt heeft.

0: vindt ze niet terug in de gitparades, maar dat hoeft ook niet, vinden wij hier tenminste. Met veel respect, heel veel respect, hebben we dit nummer gedraaid van Baby Rexha en Dolly Parton in 2023. Is het je opgevallen dat de twee stemmen moeilijk uit elkaar te halen zijn? Wat het bewijs was dat Dolly nog een hele jonge stem had eigenlijk. Bij 2023 Seasons. En we wensen haar een zalige reis toe.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
0: Dan terug naar de hitparades van tegenwoordig. Dit is J-Lo en David Guetta.

0: Het is ook een dame met een jonge stem eigenlijk, deze J. Lo. Jennifer Lopez is in juli jongstleden 57 geworden, weet je. Deze keer tezamen met David Guetta, nog steeds genoteerd in de Belgische hitparades met Save Me Tonight. Ze is geboren in de Bronx, weet je, in het noorden van New York dan alweer. Nou, dat was gewoon een weetje datje.
1: Iedere week op jouw radio, The Music Room.

0: Oh, jawel, dat is iemand die we graag hebben in de Music Room. Hij is top Belgisch, weet je. Ik vergelijk hem altijd een beetje met Louis Capaldi. Ondertussen wordt hij misschien wel beter. Zou het kunnen? Dit is Barry. En dat met zijn Yesterday, Today, Tomorrow. Oh, mooi toch? Ondertussen heten we van harte welkom.
1: Welcome to our house.
0: Een meneer uit Amerika. Hij kijkt niet op een tattoetje, weet je. Moet je maar eens in de gaten houden als je hem ziet op foto. Dit is Teddy Swims. Nog steeds in de Gipenaders. Op 4 in België, op 5 in Nederland. Mr. Know It All.

we zijn ondertussen bezig met heerlijke koffie. Vind ik altijd zo leuk, weet je. Gewoon gezellig, bak je koffie in het programma. Moet kunnen. In het eerste gedeelte, soms in het tweede gedeelte. Dat zien we straks wel. Mr. Know It All. Het is een man die heel goed piano speelt. Je zou het niet van hem denken. Maar deze Teddy Swims, die kan het wel hoor. Trouwens, het is een Mr. Know It All. I am ready to use. Frank Verhoeven. Here goes. Helemaal Belgisch, daar zit Judith. We moeten ze een beetje pluggen af en toe. Het jonge talent, weet je wel. I'd love to be in love, zo heet het.

0: Dat was de Steve Miller Band waarmee we begonnen zijn in het tweede gedeelte. Welkom trouwens. Wij gaan verder met wat we daarnet al gaan doen, waar het overlopen van de Gitaraders in de lage landen hier, België en Nederland. Kijken welke platen er dwalen in de Gitaraders. Wie er verdwenen is en wie erin gekomen is. Trouwens, dit was de Steve Miller Band uit 1977. Ze kwam uit Californië. Het was het eerste nummer uit hun 10e studioalbum alweer. Mooi was het. A Jet Airliner. U kon hem zeker nog meezingen. Daar zijn we zeker van.
1: Iedere week op jouw radio, The Music Room.
0: Trouwens, vergeet u nu...
2: Welcome to our house.
0: Hugel en Sulto. We vallen meteen met de deur in huis. De nummer 2 in de Nederlandse...

0: Jamai Khan voor deze discjockey uit de buurt van Marseille, die trouwens in Europa heel bekend is. Samengewerkt met Robin Schulz onder andere. Hoog genoteerd gestaan in Oostenrijk, Zwitserland en een heleboel Europese landen. We kennen hem met deze Jamai Khan, Bam Bam.
1: Turn your speakers up.
0: Cameron Wipkamp. Een nummer die het bijzonder goed in Nederland gelanden. Dit is The Kingdom of Fear.

0: helaas. Hem zo bezig hoort, het lijkt wel een vrolijke meneer, hoor. Deze Cameron Mitcomb, we hebben hem leren kennen. En dat met zijn Medusa, weet je nog wel. Iets wat heel lang genoteerd stond. En dit is een opvolger ervan. Cameron Mitcomb met Kingdom of Fear.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Deze dame die doet ook nog steeds. Opnieuw binnengekomen. Pommelend ijs.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten. Mijn jas is er zwaar van.

0: Ze is een week of twee geleden opnieuw binnengekomen in de Ultraton 50 in België. En ze doet het bijzonder goed hoor. Meteen de langst genoteerde. Deze Pommelin Thijs met Atlas. Heb je hem een beetje meegezongen? Nou, we moeten het eens proberen hoor. We worden er vrolijk van, weet je. Je humeur helemaal ten top. Samen zingen met het meisje met het zand in de zakjes, weet je wel. Atlas van Pommelin Thijs.
1: What we're gonna do right now. Playing more music online. This is your favorite radio station.
0: Ja, dat is even zeker van hoor. Blijven luisteren is de boodschap. Deze meneer doet ons een beetje denken aan meneer Blanker, Peter Blanker van een tijd geleden.

0: Het was een hele tijd geleden dat we Peter de Blanker op de radio kregen met Het is moeilijk bescheiden te blijven. En daarom dachten we deze Jolly Roll, nou, daar kunnen we wel een link bij leggen. Want hij zingt steeds I'm good, I'm good. Hij vindt zichzelf dus, nou, beren goed.
1: I am ready to use. Frank Verhoeven.

0: we kunnen wel stellen dat het een hele toffe en knappe meidengroep is uit het grote Amerika. Deze Cat's Eye. We hebben ze leren kennen met Gabriella. Dit is hun laatste Cat's Eye met Animal.
1: Hello and welcome to the music room.
2: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: We gaan misschien wel de Indian Summer tegemoet met deze muziekjes zoals deze trouwens. Het komt uit Nederland, genoteerd in de Nederlandse top 40. Rutger van Barneveld met zijn zwoele, zwoele zo.

0: Dat zijn lekkere zomerse klanken hier in de Music Room. Dat is trouwens het programma waarin we de gitaren een beetje door elkaar schudden. En kijken wat er allemaal gebeurd is in de lage landen in België en Nederland. Rutger van Barneveld is dit. Hij is in 2026 wel echt helemaal doorgebroken met zijn zwoele zomernachten.
1: Frank Verhoeven.
2: Are you ready?
3: Welcome to the Music Room.
2: Party time.
0: Party time, dat is zeker. Jonas Blue and Me Life. And the Ends of Desire.

0: Maar je wil gaan kijken wat ze doen in de komende weken. Deze Jonas Blow en Malife eigenlijk. Heads of Desire.
1: Dit is uw favoriete radiostation. U luistert toch ook elke dag.
0: Nou, dat hopen we tenminste. Ella Langland. Ze staat 4 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. En we zijn verheugd om ze te zien binnenkomen in België. En de ultra top 50. Een pracht van een stem. Ella Langley, Chosen Texas. Just when-

0: Nou, ze probeert het al een tijdje, maar eigenlijk is het er. Het is echt gelukt, weet je. Ella Langley, Chosen Texas. Een pracht van een stem. Ze komt uit Alabama, uit het grote Amerika natuurlijk. Country muziek in de gitparades. Daar houden we altijd van, weet je.
1: Let's listen to the music, relax and have fun.

0: mag het gerust toegeven hoor. Het is een mooi nummer. Het is Carol G. Ze is Colombiaans. Later verhuisd naar New York, waar ze doorgebroken is met de hulp van Bad Bunny. En deze keer een prachtig van een nummer gemaakt samen met Bruno Mars. Meneer Peter Gene Hernandez, die geboren is trouwens in Honolulu.
1: Frank Verhoeven.
2: Come on! Playing nothing but the greatest hits. Back

0: Dit is echt oud hoor.
1: Oud, oud.
0: Het komt uit 1970. Snel omgerekend, 56 jaar oud. Dave Edmunds kwam uit Wales.
1: Oh jawel, dat is een Welshman.
0: Ooit is samengewerkt met Nick Lowe en later met Jeff Lynne, die we kennen van de Electric Light Orchestra. I hear you knocking, Dave Edmunds.
2: Nederlandstalig in de musicroom.
3: Turn your speakers up.

0: Nederlandstalig op je radio. In de Music Room en de Gietparaders. Zo uit de Belgische Gietparaders geplukt alweer. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Die na 14 weken stationair bleven draaien zijn op nummer 5. Ja, en je goede raad.
1: Turn your speakers up.
0: Hij komt uit het grote Amerika. New York. Daar is hij geboren. We hebben het over een hele jonge man. Want moet nog 22 worden. Dit is Summer. My body isn't ready.

0: Heb je dan wel eens dat je denkt, hey, my body isn't ready? Het is somber. We hebben hem leren kennen verleden jaar in de maand juli 2025. Ondertussen heeft hij 4 nummers op 1 rij. Zo in de hitparades gezongen hier in de Lage Landen. Somber met zijn laatste, My Body Isn't Ready.
1: Ladies and gentlemen,
2: welcome to the music room.
1: Let's go.
0: Dit is een knappe jonge dame. Komt uit de buurt van Londen en heeft al een nummer op 2 in de hitparades gezongen. Dit is de derde, haar laatste nieuwe, The Great Expectations. En die zijn er.

0: The Great Expectations, en die zijn er zeker weten. Sienna Spiro, we hebben ze leren kennen met Die on This Hill. En toen hadden we Material Lover. Dit is het derde nummer op rij in een heel korte periode. En zeker gedraaid hier in de Music Room.
1: Lekkere zomerse klank op je radio.

0: Geen koffie hebben ze me net verteld. We hadden de koffie in het eerste gedeelte, weet je. Ik had gehoopt op een bakje in het tweede. Maar in het tweede gedeelte is er geen koffie. Nou, zullen we het zomaar doen?
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our show. Turn your speakers up.
0: Ach, ik dacht, gaan we nog even een plugplaatje gaan draaien. Niet genoteerd in de hitparade, dus je hoeft hem niet te zoeken. Het is er eentje waarvan we denken het zou kunnen in de komende weken. Dit is Riviera. Over de zomerse klanken gesproken. She doesn't mind.

0: Het was eigenlijk een beetje een vakantienummer of een zomerhit, zo zou je het ook kunnen noemen, in het grote Frankrijk dan alweer. Daar hebben ze het bijzonder goed gedaan, deze Rivière, in She Doesn't Mind. Ik dacht, wie weet, kan ook wel in de Lage Landen. Maar blijkbaar, ach, zijn we er nog niet helemaal klaar voor.
1: Nederlandstalig in de musicroom.
0: Jawel. En daar houden we van, weet je. Een hele bekende meneer in België, ook in Nederland ondertussen. Deze Joris van Rossum.
2: Wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: wat een stem heeft die man. We hebben hem leren kennen in 2021 met 1 op 1 miljoen, weet je nog. Ondertussen is hij ook niet meer tezamen met zijn Celientje, maar dat weet u al natuurlijk. Meteor, Joris van der Rossum, heeft ook een zus die heel mooi kan zingen. Lies. En hij zoekt blijkbaar altijd naar de nooduitgang.
1: Every day.
2: All
3: the
2: time.
3: Turn on the power in your radio.
4: This is the Music Room.
5: The best music.
0: All the best

0: vorige hebben deze jonge show uit de Nederlandse top 40 geplukt. Want daar staan ze 27 weken genoteerd. Deze week op 25, 5 plaatsjes achteruit. In België vinden we ze niet meer terug. Dus het zijn waarschijnlijk de laatste weken dat we deze Justy, Jack, Style en John kunnen gaan draaien met Turn the Lights Off. Moet je weten, dan zit je helemaal in het donker.
1: The number one.

Shakira en Burna Boy. Het beste WK-voetbalnummer ooit gemaakt. Daarmee heeft ze haar eigen record verbeterd. Want dat stond vroeger voor 16 jaar lang op Waka Waka. Shakira Burna Boy, Die Die, 10 weken op nummer 1. Wat een prestatie. Kijken wat ze volgende week doen. Wij gaan er ondertussen uit. 2 uur kon u luisteren naar de Music Room. De betere nummers als het ware. De gitparade nummers, die hebben we allemaal laten horen. Beetje door elkaar geschud. Volgende week zijn we er terug met 2 uur Music Room. En nou, daar gaan we weer de gitparades belichten uit de lage landen. Blijven luisteren is de boodschap. Er staan nog een heleboel collega's klaar die ook alweer de betere muziek gaan draaien. Wij zijn er volgende week helemaal terug. Dank u wel voor het luisteren. De groetjes. En u weet het, wees een beetje lief voor elkaar. Dag.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen. Flashback show.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarden.

zijn we begonnen met de Flashback Radio Show. Je hoort natuurlijk Spans. Come on John, get the feeling on, get it on. En dat was al 1983. Even terug naar het vorige jaar. T-Groove, samen met B. Thompson. En dit is One Touch.

de Flashback Radio Show. Dit waren een aantal tracks achterin volgers. We starten met T-Group, samen met Thompson. En dat heet The One Touch. Daarachteraan hoorde je Haywood uit 1985, Roses. Gevolgd door Detroit Center en Let's Go Out. Nu is het tijd voor nieuw werk van de Jupiter Gallery en die Forever Love.

Old School Funk hoorde je van Fancy Thornton en Rock My World hoorde je in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk Dave Mascal samen met Harry Cambridge. And we'll be together.

Dave Mascal hoorde hier in de Flashback Radio Show samen met Harry Cambridge en We'll Be Together was de track genaamd. We gaan verder met dat werk van een aantal jaar geleden, Coferi, samen met Bjorn Maria en Hot With You.

eigenlijk wel, wel zielig, hè? Eigenlijk best wel. Major Harris, zijn hele leven lang al geprobeerd. All my life. I tried. And it still didn't succeed. Dit was Major Harris, de Flashback Radio Show. Door met nieuw werk Danny Foster samen met Rogue. En hier is Saturday Night.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

En met de dames van de Raw Band zeg ik welkom luisteraars. Welkom terug in het tweede uur van de Flashback Radio Show. Mocht je net ingeschakeld zijn, nog een uur lang te gaan met hits van vroeger en nu op je radio. De Raw Band was dit. En Messages from the Stars. En nu is het tijd voor een nieuwe track. Hier is Daily en Slide.

Collective en natuurlijk origineel kennen van Howard Johnson. Keep in Love New. Dit was de uitvoering van Georgie B. Samen met Everest in de Flashback Radio Show. Hier is Castella en Nights Over Egypt.

Ik dacht, ik wil nog even een stukje blokfluit erbij voor hetzelfde geld. Castella was dat uit 2024, Nights Over Egypt. En je kent de track natuurlijk origineel van de Jones Girls. Ja, we gaan even weer nieuw werk draaien. Canomil. And we're never coming down.

dit was hem weer, de Flashback Radio Show voor deze week. Ik bedank je voor het luisteren. Spreek je graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering. We gaan eruit met Dean en Keep Coming Back to You.

0: Jij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouden Ouwe Club.
3: De Gouden Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden. The 80s. The 90s.

0: Inderdaad. Hello again. Welkom bij een nieuwe aflevering van de 90s en 80s. Of de 80s en 90s. Dan door de Gouden Club Jorre de Cars. En 1984. En hello again. En dan voor een man die er weinig over bekend is. Doek. Had twee hitjes. So in love with you. Dat werd wel een hit. En de plaat die we net draaiden. Make Believe Land kwam niet verder dan de tipparade. Hij stond daar 5 weken in. Maar kwam niet verder. Maar wel een hele leuke plaat om mee te beginnen eigenlijk. Nogmaals, hartelijk welkom. De Gouden Oude Club. 80s en 90s hits. Het spreekt voor zichzelf, zeg ik hem maar weer.
1: Welkom bij de 80s en 90s. De Gouden Oude Club. Back to the 90s.

0: De plaat kwam op 1 april 1986 uit in Nederland. Talk Talk. En als grap draaide Tom Blomberg bij afwezigheid van Frits Spits in de avondspits de plaat 55 minuten lang in een loop. Dus je kon er niet onderuit komen dat dit de nieuwe single was toen de tijd van Talk Talk. En Living in Another World. En daarvoor nog Me and My. En dub, a dub, a dub, a dub, a dub.
1: De oude club.
0: Onderweg voor je. Tom Petty en de Heartbreakers.
1: Met Nico van der Linden.

De Fats A Small Remix uit 99, want officieel komt hij uit 79. De plaat van Earth, Wind and Fire hoorde September. En daarvoor hadden we Tom Petty in The Heartbreakers en Into the Great Wide Open. Even rust in de show.

0: Change of Heart. Je hoort een Change uit 1984. De eerste Apple Macintosh computer kan dan worden gekocht in 1984. En Argentinië en Chili die sluiten vrede in een conflict rondom het Beagle-kanaal bij Vuurland. Ja. En in 1978 had de touwtrekkerij om drie kleine eilandjes bijna tot een oorlog geleid. Nou, dat is ook niet leuk, toch? Hè? Transformer, Change, hou je Clouseau. En altijd heb ik jullie, ik heet je van harte welkom. Dit zijn de 80s en 90s, oftewel...
1: De Gouden Oude Club.

0: Als mijn geheugen me niet in de steek laat, worden er twee versies van deze plaat. Dit was de versie van John Farnham. Die andere kan ik iets herinneren van ene Tim Kennel of iets. Nou goed. You're a Dead Freedom. En daarvoor had nog Bananarama. Het oude succes van de Beatles werd nieuw leven ingeblazen. De jaren 90, de jaren 80. En dat ging over Help. Van 8 juni tot en met 8 juli in 1990. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Italië wist Oranje geen enkele wedstrijd te winnen. En werd in de achtste finales uitgeschakeld door Duitsland. België won in de eerste ronde nog twee wedstrijden, maar werd in de achtste finales uitgeschakeld door Engeland. Ja, ja, ja. Onderweg een dame waar ik ooit verliefd op was. Kim Wilde, Cambodia.
1: De Gouden Oude Club.

Sweet Box. Everything's gonna be alright. Uit 1998, als ik me niet vergis. En daarvoor een dame die Kimberly Smith heet. Normaal gesproken, ik was smal verliefd op de dame. Ik had diverse posters op mijn kamer hangen toen de tijd. Maar hij heet eigenlijk Kim Wilde. Daar heb ik het over. Ze had een groot hit met Cambodia uit 1981. Even wat gekreun op de radio, hè? Van richting het nieuws, zeker uw tijd zijn. En een van die plaatjes die we gaan nog draaien is nog even voor deze. Prince, hier is Cream.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De Gouwe Ouwe Club.
1: De Gouwe Ouwe Club.
0: Met Nico van der Linden. The 80s, the 90s.

0: Je hoorde DJ Bobo, oftewel René Bouwman uit Zwitserland. Dance, somebody dance with me, zo moet ik het zeggen. Eurodance uit de jaren 90. En daarvoor nog Rod Stewart, Sir Roderick David Stewart. Dat de grote hit 1980 met Passion. Ik heet je van harte welkom bij het tweede bedrijf van de 80s en 90s. Kom weer voor je, Blondie.
1: De Gouden Oude Club.

0: mateloos populair in het begin van de jaren 80. Vooral bij de dames. Doe maar! En Macho. En daarvoor uit 99 alweer, jongens. Blondie en Maria.
1: Maak jouw dag compleet en luister naar de 80's en 90's hits. Op dit fantastische radiostation. Dit is de Gouden Ouwe Club.

Donna Lewis. En I love you forever. En daarvoor nog, wat daarvoor eigenlijk? Oh, een bandje uit de buurt van Liverpool. China Crisis en The Black Man Ray uit 1980. We zijn bezig met die 80s en 90s. Daarmee strelen we je oren 2 uur lang achter elkaar. En we hebben nog een ruim half uur te gaan. Ook dit komt uit 1996, net als Donna Lewis. Hier is George Michael.

0: Destijds van het album Undercover of the Night. The Rolling Stones. En die moesten we draaien voor Johan. Hij zegt, beste Nico, zou jij Too Much Blood willen draaien in de 12 inch? Dat heb ik niet helemaal gedaan, want de 12 inch duurt zo ongeveer 12 minuten. Dat vond ik een beetje te gek voor het goede. Dus ik heb gekozen voor een opname uit, in de categorie ongeveer 6 minuten. Dat goed? Too Much Blood, hij sluit er ook bij. Ik hoorde de plaat vele malen bij Radio Decibel in het begin van de jaren 80. Stond toen in de DDR, ofwel de Dance Report. En vandaar is dat hij bij mij bijgebleven is. Nogmaals, The Rolling Stones en Too Much Blood. En daarvoor hadden we nog George Michael en dat prachtige Jesus to a Child.
1: Nog nooit hoorde

0: The Auction was de opvolger van deze plaat. Maar het deed helemaal niks, maar dit was een knoepert. Voor Franklin Leon Smith. Ofwel Frankie Smith. Hij is vorig jaar, geloof ik. Of het jaar daarvoor is hij overleden. Jorden, de Double Dutch.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Onderweg voor je hero. En toen ik je zag.
1: Met Nico Overclub. The 80s. The 90s.
2: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag, en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

We beginnen zo alleen de uitvoering van Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht. En dit is Torsneel. 1991 van de Triplets. En daarvoor hadden we nog Anthony Kamerling in de vorm van Hero. En toen ik zag... We kijken eens naar het klokje. Ik ga afscheid van je nemen, jongens. Ja. Helaas, het zit er weer op vandaag. De Gouden Oude Club 80s en 90s hits. En zit ik van, nou, ik wil een keer een verzoekplaat aanvragen. Dat kan, hè. Gouden Oude Club @gmail.com. Dus Gouden Oude Club @gmail.com.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Zindy. Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi van die meiden. Ja, ja. Veranderen in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben het plaatje jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus wel een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

een van mijn favorieten, The Lord of the Lust and Blood and Glitter. En hier komt de volgende. Het is Alessandra. Noorwegen. Queen of Kings.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot slot, mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden. En Tattoo.

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor minister Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky, Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder Mad Pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. The Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Die zijn het geworden. En zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Trailer zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Ze kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, zojuist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

Ah, and the sun always shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En nou, het zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig. Daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Altered Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog even de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan een plaat draaien van Cloud uit 1986. Nee, gaan erover nadenken. 1978, ja, dat was het.

0: Sloot uit Australië kwam McLeod en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

0: Davine hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.
1: Baby, it's time that we talk.

De Mona Lisa Twins, Play the Beatles and More, hoorde Please Please Me van de dames. Maar ze kunnen ook hun eigen composities maken. Doen ze heel goed, onder andere op deze CD Orange. We gaan luisteren naar Still a Friend of Mine.